onder een te helmje. En zo tot al willen streven. Hij ligt gewoon een vierlijke vrouw. Vrijdag kwijt je, prachtig ding. Hij leeft aan een vierlijke vrouw. Vrijdag kwijt je, prachtig ding. Zowel pracht, niet zord, niet zilke. Zowel raak, wie veel u strenker. Hij heeft zacht, een eet niet vilke. Oos kunnen, gwaar aan kinker. Hij heeft zacht, een eet niet vilke. Oos kunnen, gwaar aan kinker.